0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top! Top Headlines.
3: Goedemorgen. De jongen van 10 die gisteren namiddag vermist raakte in Buggehout in Oost-Vlaanderen is in goede gezondheid teruggevonden, dat meldt de lokale politie. De jongen was aan het spelen bij een sporthal in de buurt, daarna kwam hij niet meer naar huis, waarop zijn ouders dus de politie hadden gebeld. Het parket verspreidde een opsporingsbericht en hield een grote zoektocht met onder meer een helikopter. Iets voor middernacht werd hij dan teruggevonden. De bosbrand aan de Costa Brava in Spanje is bijna volledig onder controle. Dat zegt de regio-president van Catalonië. De brand brak vrijdagochtend uit en vernielde al zowat 2300 hectare vuur. Er is één iemand opgepakt die de brand mogelijk veroorzaakte. Volgens Spaanse media een arbeider die een slijpschijf gebruikt zou hebben in een gebied waar dat eigenlijk niet mocht. En in de buurt van de Franse stad Perpignan is gisteren een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur is al verspreid over meer dan 400 hectare. Zo'n 500 brandweerlieden proberen het te blussen. Verschillende wegen zijn er ook afgesloten. Door een andere brand in dezelfde regio werd het donderdag al 3000 mensen geëvacueerd. Die brand is wel onder controle. Naast Frankrijk en Spanje wordt ook Portugal geteisterd door natuurbranden door de extreme hitte daar. En op het WK voetbal gaat een van de topfavorieten Frankrijk naar de kwartfinales. Het won afgelopen nacht van een sterk Paraguay met 1-0 na een penalty binnengetrapt door Mbappé. Die scoorde zo zijn 19e WK-doelpunt in evenveel wedstrijden. Les Bleus nemen het op tegen Marokko, dat klopte Canada met 0-3. Er brak dan ook groot feest los bij de Marokkaanse supporters, onder meer in Brussel en Antwerpen. Alles is er rustig verlopen. In Nederland moest de politie wel ingrijpen, onder meer in Rotterdam. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 24 graden.

0: Headlines.
1: Goedemorgen. De jongen van 10 die gisternamiddag vermist raakte in het Oost-Vlaamse Buggenhout is in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt de lokale politie. De jongen was aan het spelen bij de sporthal, maar kwam daarna niet meer thuis, waarop zijn ouders de politie hadden gebeld. Het parket verspreidde een opsporingsbericht en hield een grote zoekactie met onder meer een helikopter. Iets voor middernacht werd hij dan teruggevonden. Op de National Mall in Washington heeft Amerikaans president Trump zijn speech gegeven voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. De National Mall werd ook tijdelijk geëvacueerd. Daarna mocht iedereen weer terugkeren en sprak Trump het volk toe zo'n 3 kwartier. Dat is minder lang dan verwacht. Hij wil de federale verkiezingen hervormen.
2: En we willen to keep America great. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple.
1: Door onder meer de oorlog in het Midden-Oosten is de populariteit van Trump fors gedaald. Op het WK voetbal gaat Frankrijk naar de kwartfinales. Het won afgelopen nacht van een sterk Paraguay met 1-0 na een strafschop binnengetrapt door Mbappé. Die scoorde zo zijn 19e WK-doelpunt in evenveel wedstrijden. Les Bleus nemen het op tegen Marokko, dat klopte Canada met 0-3. Er brak daarna groot feest los bij de Marokkaanse supporters, onder meer in Brussel en Antwerpen. Alles is rustig verlopen. In Nederland moest de politie wel ingrijpen, onder meer in Rotterdam. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maximaal tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden.

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
2: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
3: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
4: En zo'n grote badeend.
3: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Midi Market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Yoohoo!
8: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Het zijn solden in de designer outlets van Roo.

0: vergeten was. Ja.
1: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben Supersolder. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

0: is Top. Your summer beat.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Koffer gestolen in Kreta.
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Dit is Top! Top Headlines.
4: Goedemorgen. Vorig jaar hadden bijna 70.000 mensen een eerste psychologische gesprek op een zogenaamde vindplaats. Dat is een toegankelijke plek zoals een school of een OCMW. En opvallend, er zijn veel verschillen tussen de provincies, hoort N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter.
5: Het valt mij echt wel op dat je in Oost-Vlaanderen of in Antwerpen echt heel wat meer consultaties ziet ten opzichte van bijvoorbeeld Limburg of West-Vlaanderen. Daar moet toch wel naar een oorzaak gezocht worden. Zijn er minder van die plaatsen of gaat men minder snel naar de psycholoog? Die drempel die moet overal naar beneden. Of je nu in Oost-Vlaanderen woont of in Henegouwen, je hebt evenveel recht op een goede mentale gezondheidszorg.
4: Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk, dichtbij Perpignan. Het vuur verspreidde zich al snel over 400 hectare land. 500 brandweerlieden proberen het te blussen, maar het verloopt moeizaam. Verschillende wegen in de buurt zijn ook afgesloten. In Spanje is de grote brand bij de Costa Brava intussen grotendeels onder controle. Daar is meer dan 2300 hectare in vlammen opgegaan. Er vielen geen gewonden. En op de National Mall in Washington heeft Amerikaans president Trump zijn speech gegeven voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. Trump zei onder meer dat de VS de oorlog tegen Iran heeft gewonnen en hij sprak over zijn voorstel om de federale verkiezingen te hervormen.
6: And we want to keep America great. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple.
4: Trump beweert dus dat het voorstel dient om kiesfraude tegen te gaan, maar volgens de Democraten wil het vooral het aantal democratische kiezers verminderen. En op het WK voetbal nemen Frankrijk en Marokko tegen elkaar op in de kwartfinales. Frankrijk won van Paraguay met 0-1 na een penalty van Mbappé. Marokko klopte dan weer Canada, een van de gastlanden, met 0-3. Intussen bereiden onze Rode Duivels zich voor op hun kwartfinale tegen de VS. Ze trainen daarvoor straks een laatste keer. Volgens Dodi Luke Bakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost.
7: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
4: Wie de kwartfinale wil volgen, zal heel vroeg moeten opstaan of juist heel laat moeten opblijven, want de match is om 2:00 morgennacht. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden, dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden.

0: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Mijn energierekening.
2: Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
2: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
2: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Krevel.
1: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
0: Krevel, leef beter.
2: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech?
2: Wat?
3: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten.

0: kosten en uw repatriëring.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
3: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Adventure is everywhere.
6: Kom naar de Solden.
7: Nee, Solden.
6: Solden?
7: Een S Solden bij AS Adventure.
6: AS, dat is ook al mijn S.
7: Ja, Solden bij AS Adventure.
6: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
7: Nee, het is Solden.
6: Shit, hè.
7: En zondags open.
6: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
5: AS Adventure.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe!
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

beleef de Dance Top 1000 non-stop via de online zender in de Top Radio BE-app en topradio.be. Top. Ook de volledige Top Radio playlist.

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt. Dit is Top! Top Headlines.
1: Goedemorgen. Vorig jaar hadden bijna 70.000 mensen een eerste gesprek met een psycholoog op een zogenaamde vindplaats. Dat is een toegankelijke plek, zoals een school of een OCMW, blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter heeft opgevraagd. En opvallend, er zijn veel verschillen tussen de provincies.
2: Het valt mij echt wel op dat je in Oost-Vlaanderen of in Antwerpen echt heel wat meer consultaties ziet ten opzichte van bijvoorbeeld Limburg of West-Vlaanderen. Daar moet toch wel naar een oorzaak gezocht worden. Zijn er minder van die plaatsen of gaat men minder snel naar de psycholoog? Die drempel die moet overal naar beneden. Of je nu in Oost-Vlaanderen woont of in Henegouwen, je hebt evenveel recht op een goede mentale gezondheidszorg.
1: De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering zijn er nu al bijna 3000 lichamen geborgen en vielen er ook zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog altijd vermist. In de Albanese hoofdstad Tirana kwamen gisteravond 10.000 mensen op straat tegen de regering. Ze eisen het ontslag van de premier. Het is al de 35e betoging sinds eind mei. Het protest begon als verzet tegen een groot luxe resort in een natuurgebied. Dat bouwproject wordt gelinkt aan de schoonzoon van Amerikaans president Trump. Maar intussen protesteren mensen tegen de regering en corruptie in het land. In Nederland zijn er rellen uitgebroken na de 0-3-zege van Marokko op het WK tegen Canada gisteren. In Rotterdam werd de politie bekogeld met vuurwerk toen die de weg wilde vrijmaken. Ook in Den Haag en in Utrecht moest de politie ingrijpen. Een dertigtal relschoppers werden opgepakt, twee agenten raakten gewond. Ook bij ons werd de zege van Marokko uitgebreid gevierd, onder meer in Brussel en Antwerpen. Maar hier bleef het rustig en bleef het bij feestvreugde. In de kwartfinale neemt Marokko trouwens op tegen Frankrijk, dat won van Paraguay met 0-1 na een penalty van Mbappé. Intussen bereiden onze Rode Duivels zich voor op hun kwartfinale tegen de VS. Ze krijgen daarin dezelfde scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Duivels trainen straks een laatste keer voor de kwartfinale. Volgens Dodi Lukebakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost.
3: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
1: Wie de kwartfinale wil volgen, zal heel vroeg moeten opstaan of juist heel laat moeten opblijven. Want de match is om 2:00 morgennacht. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer, rond 30 graden.

je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.

0: dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
1: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
2: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
1: Ja.
6: Zie je slim? Tuurlijk, kun je ding voorspellen.
1: Allee, wat zie je wel mee?
6: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
6: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
6: Mo.
1: Baie.
6: Ja.
1: Frankrijk.
6: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
6: Ja, dat wel.
1: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
7: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
1: Modu van.
9: Een liquid dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
10: Yes! Allee jongen, zo snel het jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.

0: Your Summer Beat.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: De volledige Topradio playlist vind je nu in de Topradio app.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Top!
4: De zondag kan nu echt beginnen en ik trek hem op gang met J-Lo en David Guetta. Het is 10 uur Top Headlines met Serafien. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil de bevoegdheid over het noodnummer 1733 overnemen van binnenlandminister Quentin. Dat schrijft VRT. 1733 kan je bellen als je een dokter van de wacht nodig hebt. Maar tijdens de hittegolf vorige week waren er opnieuw lange wachttijden, tot 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer voor dringende hulp 112 overbelast. Van den Broeke wil nu kijken wat de oplossingen zijn, zoals meer personeel inzetten. In het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Perpignan, is afgelopen nacht 930 hectare natuur in de as gelegd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er brak gisteravond rond 7:30 een nieuwe natuurbrand uit. Bijna 600 brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar het blijft uitbreiden naar het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. Ook op andere plaatsen in Frankrijk en ook in Spanje en Portugal woeden natuurbranden. Door de hitte en droogte geraakt het vuur moeilijk onder controle. De Russische president Poetin heeft gebeld met Amerikaans president Trump. Aanleiding was de 250ste verjaardag van de VS, maar nadien hadden ze het ook over de oorlog in Oekraïne. Poetin benadrukte nog maar eens dat Rusland de hele Donbassregio in het oosten van Oekraïne wil innemen. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren gebeld met Trump om hem te feliciteren met de Amerikaanse onafhankelijkheid. Wat daar verder nog gezegd is, is niet duidelijk. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer, rond 30 graden.
0: Dit is Top! Jens de Wilde.
4: Zondagmorgen, het moment van de lange rij bij de bakker. Maar hier is de rij aan Summerbeats ook niet te onderschatten hoor. Al is het gelukkig niet lang aanschuiven. Top. Goedemorgen!

0: Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta.
1: Dit is top. Your summer
0: beat. Ja, Bibi Rexha die komt binnenkort mee met David Guetta naar Tomorrowland. Misschien J-Lo ook. Dat zou natuurlijk nog straffer zijn, denk ik. Ik vrees er een beetje voor, maar het, ja, je weet nooit natuurlijk. Hè. Zeg, goedemorgen, welkom op deze zondag 5 juli. Zondagmorgen, rustig ontwaken. Dat gaan wij hier samen doen met heel wat lekkere summer beats die ik meegebracht heb. Het is vandaag ook de laatste dag van Rock Werchter. Het festival loopt op zijn einde. En zondag is natuurlijk traditioneel de grote afsluiter. Het is ook de laatste dag van Les Ardentes in Luik. Dat festival focust zich vooral op hip-hop, rap en urban muziek natuurlijk. En ook de laatste dag van Rampage Open Air. Als je fan bent van drum and bass en dubstep, dan ben je daar misschien wel naartoe geweest. Of trek je daar vandaag nog naartoe, want het is ook de laatste dag. En Gent Jazz bijvoorbeeld is ook volop bezig. Als je niet echt houdt van rock, dance enzovoort, is dat eigenlijk een heel mooi alternatief om daar eens naartoe te gaan. Zeg jij, het WK voetbal, dat wordt spannender en spannender. Gisteren, amai amai, Canada-Marokko geëindigd op 0-3. Het was heel wat feest voor de Marokkanen. Je hebt het wel gemerkt, misschien als je in Antwerpen of in Brussel woont, waar ik zelf woon, was het ook de moeite, moet ik zeggen. Maar het zal er niet op verbeteren, denk ik, als ze de komende wedstrijden nog gaan winnen. Paraguay-Frankrijk eindigde op 0-1. Dus, dat wordt een duel komende donderdag tussen Frankrijk en Marokko. Ook iets om naar uit te kijken. Maar vooral ook uitkijken naar maandagnacht. Hè. Dinsdag heel vroeg opstaan om 2 uur. Want dan is het aan ons, aan de Rode Duivels. Zometeen draai ik Sigala voor jou. Now Netsky and Work It Out.

Happy House voor de zondagochtend met Sigala en Easy Love. In het weekend van Top blikken we heel de zomer terug met de Summer Beat 1000 flashback. En onze teller liever stopt vandaag bij nummer 480. Ja, kan je niet wachten om te weten welke song daar staat? Wel, op topradio.be vind je de hele lijst terug van de Summer Beat 1000. En deze stond er ook in, Mishmash en Speechless.

0: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

0: Hypnotized.
1: De Summer Beat 1000 Flashback.
0: Dat doen we heel de zomer tijdens het weekend van Top. Sommige nummers hebben maar een paar seconden nodig om je instant terug te katapulteren naar een zonnig terras, een strandbar of een vakantie op Ibiza. Wel, vandaag in de Summer Beat 1000 Flashback is dat er zo eentje. Curaçao van Jerry Ropero. In 2005 dook het nummer overal op waar er gefeest werd. De Latin-invloeden zitten erin natuurlijk, de Portugese vocals ook. En dan die heerlijke housebeat, dat maakt er echt een echte zomerklassieker van. Hè. En wist je dat er ook een remix van bestaat, van Axwell? Ja, nog van voor zijn grote doorbraak van bij Swedish House Mafia. Die moet je maar eens opzoeken. Als je eigenlijk wel wat stevige muziek wilt, dan is dat ideaal voor jou, denk ik. Bij ons is die Curaçao eigenlijk nooit echt een giga-hit geweest in de hitlijsten, maar wel in de Summer Beat 1000 op 480. Jerry Ropero en Curaçao. Your

0: Dat was Dance Theria van Madonna. Een van de opvallendste tracks van haar nieuwe album natuurlijk, Confessions 2. De plaat is het lang verwachte vervolg op Confessions on a Dance Floor uit 2005. Toen stonden daar gigahits op, zoals Hang Up, Jump enzovoort. Volgens veel critici is dit wel een van haar sterkste comebacks in jaren voor Madonna. Ze kiest opnieuw voor house, disco en electropop. Met heel wat mooie samenwerkingen ertussen zitten natuurlijk. Sabrina Carpenter doet mee op een nummer. Ook Martin Garrix, ook onze Stromae. Dus dat is echt wel knap natuurlijk. Het album is misschien niet perfect en hier en daar een beetje repetitief. Maar volgens heel wat critici is het echt wel duidelijk. Ze kan nog altijd muziek maken die perfect past voor op de dansvloer. En dat hoor je echt wel in die Dance Theria. De nieuwe single van Madonna. En zometeen over een paar seconden bij ons Talk To You van Another.
1: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Dit is Top.

Begin juni hebben de mannen van Another hun album Witness gedropt. Mannekes, daar staan schijven op, net zoals die Talk to You. Dit bijvoorbeeld, Like It, ook echt zo'n heerlijk nummer. Dat is toch echt de typische sound van Another, hè? Dat funky, maar dan met een goede beat eronder. Heerlijk is dat. En dat kan ik eigenlijk ook zeggen over het volgende nummer van Lilywood and the Prick samen met Robin Schulz. Dit is Prayer in the Sea. Goedemorgen.

0: Het is zondagochtend en ik weet niet hoe het bij jou zit, maar dit is zo'n moment waarop sommigen zich nog afvragen waarom klonk dat idee van nog één extra drankje gisteren zo goed? Wel, blijkbaar is er nu een opvallende tip opgedoken tegen een stevige kater. En nee, het is geen wondermiddel uit een fancy laboratorium, maar iets dat je waarschijnlijk gewoon in je keuken kan maken. Ik vertel jou zo meteen wat het is. Na Medusa.
1: Dit is top.
2: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
3: Ja, ook.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Allee, wat zie je wel mee?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko?
2: Mo.
3: Baie.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan je just niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
4: Moody van. Wie er maakt je kameretten een zak slimmer.
5: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Modu van.
8: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi, ik kom hier net de zak slimmer.
9: Hier de graafkraam, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
10: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
11: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl Only Sets by Age of Love Sound System. Nico Morano. DJ Wout. Christophe. Cubics en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
12: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
13: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
14: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
15: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
16: Begint er niet over.
15: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
16: Serieus?
17: Dus niet zoals een interim kantoor.
15: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
18: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog zolden ook.
19: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
20: Wat doe jij nu?
18: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
19: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

0: Don't Wanna Go Home. Ja, als laatste op een feestje blijven en dan een kater, hè? Ja.
1: Dit is Top. Your
0: summer beat. Tips tegen een stevige kater zijn altijd welkom, zeker op een zondagochtend. Wel, ik heb er eentje voor jou die je waarschijnlijk nog niet kende. Namelijk een bananenmilkshake met een lepeltje honing. Ja, klinkt misschien meer als ontbijt dan als een echte redding. Maar er zit wel een idee achter, hoor, want bananen bevatten kalium. Honing geeft je wat snelle energie en samen met melk krijg je ook wat extra vocht binnen. Ja, al moet ik eerlijk zijn, een kater laat zich natuurlijk niet zomaar wegtoveren. De echte klassieker blijft nog altijd hetzelfde: water drinken, veel water drinken, iets eten en dan je lichaam gewoon tijd geven om te herstellen. Maar goed, als dat allemaal een beetje traag gaat deze ochtend, kan zo'n bananenmilkshake misschien net dat duwtje in de rug zijn om weer mens te worden. Ik heb dat toevallig vorige week nog gedronken. Nou, niet voor een kater, nee. Gewoon omdat het lekker is. Ik had eigenlijk honger en dorst tegelijk. Ik ken dat misschien wel, dan is zo'n milkshake wel ideaal. Hè? Als jij nog andere goede middeltjes kent tegen een kater, laat het gerust weten via de Topradio BE-app. En kijk, wat heb ik nu voor jou klaarstaan? Havana. Ja, dus vergeet toch maar even die Havana rum. Weg met die kater. Dit is Camila Cabello.

Shinjuku van Frankie Rizzardo. Heerlijke track toch, hè? Komt hier nog een goede tip binnen tegen een kater? Drink dezelfde hoeveelheid aan waterijsblokken als drank. Plus de ijsblokken zorgt naar het schijnt voor een verdovend effect. Kijk, naast die bananenmilkshake kan dat misschien wel helpen om die kater tegen te gaan. Ik heb er nog 2 voor 11 uur. Fisher staat klaar met Stay na New Rules van Dua Lipa.

0: Dit is Stop!
1: Een switch over de bevoegdheid van het noodnummer 1733. Dat zit in de top headlines. Serafine weet er meer over. Het is 11 uur. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil de bevoegdheid over het noodnummer 1733 overnemen van binnenlandminister Quintin, dat schrijft VRT. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt, maar tijdens de hittegolf vorige week waren er opnieuw lange wachttijden tot 25 minuten en daardoor raakte ook het noodnummer voor dringend hulp 112 overbelast. Van den Broeke wil nu kijken wat de oplossingen zijn, zoals meer personeel inzetten. Het departement Omgeving gaat steeds vaker in beroep tegen vergunningen van gemeenten. In 4 jaar tijd gaat het om een verdrievoudiging. Voor ze een vergunning geven, vragen gemeenten eerst advies aan de overheid. Maar als gemeenten dat advies niet volgen, riskeren ze dat er beroep wordt aangetekend. Dat zegt N-VA-kamerlid Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
3: Ik vind dat zeer opvallend, omdat uiteindelijk het is zo dat die adviesverleners een advies geven aan die gemeente. En als die gemeente hun advies niet volgt, dan gaan diezelfde adviesverleners in beroep tegen de verleende vergunning, met natuurlijk als doel dat hun advies wel degelijk gevolgd wordt.
2: Het departement Omgeving gaat het vaakst in beroep voor zonevreemdheid. Dat is het geval wanneer je bijvoorbeeld een woning wil bouwen in natuurgebied. In het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Perpignan, is afgelopen nacht 930 hectare natuur in de as gelegd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er brak gisteravond rond 7:30 een nieuwe natuurbrand uit. Bijna 600 brandweerlieden proberen dat vuur nu te blussen, maar het blijft uitbreiden naar het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. Ook op andere plaatsen in Frankrijk en ook in Spanje en Portugal woeden natuurbranden. Door de hitte en droogte geraakt het vuur moeilijk onder controle. Wolken met af en toe zon, kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer, tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer, rond 30 graden.
0: Dit is Stop! Jens de Wilde.
1: Met tickets voor Ten Dance dit uur. Kijk eens in je agenda of je vrij bent op zaterdag 1 augustus. En speel dit uur mee voor een duo-ticket.

0: In Amerika is het nog nacht op dit moment. Maar toch kunnen we al eens vooruitblikken naar de matchen in het WK voetbal vanavond en vannacht bij ons natuurlijk. En daar is het over het agei. Vanavond is er om 10 uur Brazilië tegen Noorwegen. Wordt sowieso een interessante match. En vannacht om 2 uur, als je wil opblijven, kan je kijken naar Mexico tegen Engeland. Ja, en morgenavond is het dan natuurlijk Portugal-Spanje. Wordt ook een heel mooie wedstrijd, denk ik. En dan vooral morgen nacht. Ja, dan is het al dinsdag. Hebben we de wedstrijd de Verenigde Staten tegen België. De Rode Duivels spelen dan. Ja, om 2 uur 's nachts is dat. En supporters die maandagnacht in Genk de WK-wedstrijd willen volgen, die gaan dat op een heel bijzondere manier kunnen doen. Want omdat de match midden in de nacht wordt gespeeld en de stad strenge geluidsnormen hanteert, kiest zomerbar de WK-kantine voor een silent watch party. Ze gaan daar 300 draadloze hoofdtelefoons uitdelen waarop het wedstrijdcommentaar te horen is. Ja, allemaal goed en wel. Oké, dat is fijn, dan is het heel stilletjes. Maar ja, wat als er gescoord wordt natuurlijk. Het schijnt dat dat wel mag. Dat is al gezegd. Als er een Belgisch doelpunt is, mag de stilte even doorbroken worden. Maar ja, goed, als we echt gaan winnen, dan wordt dat toch keiluid waarschijnlijk die maandagnacht overal. Dus ja, kijk, het is een mooi idee van die hoofdtelefoons. Maar als we winnen, dan gaan we hard door.
1: Top!

0: Zed en Gray met de middel.
1: Dit is top.
0: Het is zomervakantie. Misschien heb jij wel een reisje gepland naar het buitenland. Komt dat er binnenkort aan. Misschien vertrek je vandaag wel. Goede reis, zou ik dan zeggen. En neem gerust op mee met de heerlijke summerbeats. Maar reizen kost natuurlijk geld. En eigenlijk heel de zomer kost heel veel geld. Al hoeft het eigenlijk niet helemaal duur te zijn. Integendeel, ook met een klein budget valt er heel wat te beleven. Daarom krijg je elke donderdagochtend bij Brian handige tips van Kelly de Keizer voor een echte zomer zonder centen. Dus ja, budgetvriendelijke uitstapjes zitten ertussen. En ook leuke activiteiten die weinig of zelfs helemaal niets kosten. De eerste tip die vind je trouwens al terug op onze website topradio.be, want die was er afgelopen donderdag. En aan het eind van de zomervakantie hebben we dan een mooie opleisting van budgetvriendelijke tips voor de zomer. Handig toch, hè?

0: Test je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Het zijn solden in de designer outlet.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Go yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
0: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
0: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Solden bij Zalando.
6: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
4: Krevel.
7: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
4: Krevel, leef beter.
8: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
9: En zo'n grote badeend.
8: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Jamaican Bam Bam van Jugal en die heerlijke salto zat er ook bij. Zeg, je hebt het misschien gisteren gezien. Beyoncé heeft haar fans verrast met gloednieuwe muziek. Zonder enige aankondiging was dat tijdens de Amerikaanse feestdag Independence Day. Gisteren droppelde ze plots het nummer Morning Dew, Donk. Het gaat om een track die deel uitmaakt van de jubileumeditie van haar album Birthday, dat dit jaar 20 jaar bestaat. En voor dat nummer werkte Beyoncé samen met grote namen als Pharrell Williams en ook The Dream. En ook opvallend is, bij de single hoort een videoclip met archiefbeelden van een heel jonge Beyoncé. Dat maakt het nog eens extra speciaal. Ik heb hem net eens bekeken, die videoclip. En inderdaad, heel leuke beelden om te zien van Beyoncé. Misschien ook eens een klein stukje van dat nummer laten horen. Het klinkt zo. Dat is die Morning Dew van Beyoncé. Wat een heerlijke urban vibe, hè? Mij doet het wat denken aan de beginjaren van Beyoncé. Dit is Disco Lines.

0: Fat Joe bij Top N, What's Love? Het is 11:30 op zondagochtend. Ik denk dat het nu wel tijd is om echt wel in gang te schieten. En met de Virtual Zone zo meteen. Dan mag het wat harder gaan. Top! We make you move.
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Knaldi.
6: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Adventure is everywhere.
9: Kom naar de solden.
10: Nee, solden.
9: Solden?
10: Een S solden bij AS Adventure.
9: AS, dat is ook al mijn S.
10: Ja, solden bij AS Adventure.
9: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
10: Nee, het is solden.
9: Shit, hè.
10: En zondags open.
9: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
8: AS Adventure.
11: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
12: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
11: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met puur NEPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
12: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
11: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
13: Dit is Top. Your summer beat.

nummer is ook weer heel vaak gebruikt als remix voor de Rode Duivels. Die match van afgelopen week natuurlijk, of afgelopen dagen. Net zoals The Taste of Summer en zo. Het is weer allemaal terug, hè.

0: Ina en Rock Your Body. Elk weekend deze zomer zijn er wel festivals in ons land. Zo ook op zaterdag 1 augustus. Dan is er Ten Dance in Kapellen. Blijf zeker luisteren, want zometeen geef ik een duo-ticket weg voor Ten Dance. Het enige wat jij moet doen, is de vraag juist beantwoorden. Heel simpel. Eerst nog Loco Loco en dit.
1: Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl Only Sets by Age of Love Sound System. Nico Morano, DJ Wout, Christophe, Cubix en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Zeg Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet?
5: Camionet? Een vlamionet? Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn er nee.
6: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
7: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
8: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
9: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
10: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
11: Gok, weet niet. Twijfel nog.
12: Wat doe jij nu?
10: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
11: Duik de hele maand juli in ons soldebad en scoor geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen.
13: Kansen krijgen op je werk.
14: Check.
13: Interesse in machines.
14: Check.
13: Goede werksfeer.
14: Yes.
13: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

Gordo en Renier Zonneveld. Loco, loco. Zeg, kijk eens in je agenda, in je digitale agenda bijvoorbeeld. Staat er al iets gepland op 1 augustus? Nee? Dat is goed nieuws. Als dat wel zo is, ja, maak die agenda dan maar gewoon leeg. Want ik heb misschien wel het perfecte plan voor jou. Want ik mag vandaag een duo-ticket voor 10 Dance in Capelle weggeven. En winnen is eigenlijk super simpel. Je moet de volgende vraag beantwoorden. Hier komt hij. Welke DJ zet soms een grote gele bol op zijn hoofd? Een smiley met een tong die uitsteekt. Welke DJ is dat? Welke DJ zet soms een grote gele bol op zijn hoofd, een smiley met een tong die uitsteekt? Weet jij het antwoord? Stuur het dan snel door via de Topradio B-app. De zevende luisteraar met het juiste antwoord wint dat duo-ticket voor 10 Dance in Capelle. Veel succes!

0: Bruno Mars, 24K Magic.
1: Dit is top.
0: Goedemorgen, Tine.
2: Goedemorgen.
0: Welke DJ zet soms een grote gele bol op zijn hoofd, een smiley met een tong die uitsteekt?
2: Pat B.
0: Ja, uiteraard. Pat B natuurlijk. Helemaal juist. Jij wint een duo-ticket voor Ten Dance in Capelle op 1 augustus. Wie neem je mee?
2: Mijn nichtje.
0: Is die ook fan van festivals?
2: Die is ook helemaal fan van festivals.
0: Ah, dat is ideaal. Zeg, en je bent volgens mij van in de buurt, hè?
2: Van
0: Tielen. Oh, kijk, voilà. Dan moet je al niet ver gaan, hè?
2: Nee, dat is waar.
0: Nou, veel plezier op 1 augustus en geniet nog van deze zondag. Dank je wel om mee te spelen, hè.
2: Dank je wel.
3: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
4: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Stop!
3: Hoe druk is het aan de kust op dit moment? Ik vertel je straks waar het nog rustig is. Eerst Serafien, want het is 12 uur. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. In Namen is een vrouw van 26 om het leven gekomen bij een parachutesprong. Het gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw plots oncontroleerbaar te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend. In Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht iemand opgepakt en ook een auto in beslag genomen na de zege van Marokko op het WK. Dat klopte Canada met 3-0. Supporters kwamen massaal op straat om dat te vieren en bleef daarbij rustig, al was er dus wel één arrestatie voor vuurwerk. De auto werd in beslag genomen omdat de chauffeur gevaarlijk rijgedrag vertoonde. In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS. De politie heeft al een vuurwapen gevonden, maar er werd nog niemand gearresteerd. In Catalonië in Spanje is de lockdown in 7 gemeenten daar opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand mochten de inwoners hun huizen daar niet verlaten. Intussen is het vuur onder controle en is de lockdown dus voorbij. En vandaag kan je op verschillende plekken in Vlaanderen met telescopen naar de zon kijken. 28 volkssterrenwachten en sterrenkundige clubs stellen hun deuren open. Want er is veel te zien, zegt Ruben Verboven van de Vereniging voor Sterrenkunde.
5: Er is heel wat zonneactiviteit vandaag te zien. We hebben nog net de kans om 2 grote zonnevlekken te zien. Die zitten momenteel op de rand, dus vandaag zal het een van de laatste dagen zijn dat je nog kan bewonderen. Maar zo'n grote zonnevlekken gaan natuurlijk ook altijd gepaard met de nodige uitbarstingen. Dus ook die zijn vandaag heel mooi te zien.
4: Kijk wel nooit zonder bescherming naar de zon, ook niet met een zonnebril. Wolken met af en toe zon, kans op een bui in het noordoosten. Maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
3: Een rustige zondagmiddag is het op de weg. Enkel één langere vertraging, eentje van 10 minuten of langer, namelijk op de E40, want daar is een ongeval gebeurd. En moet je 23 minuten bijrekenen, vertraging daar tussen Aalter en Oostkamp.
2: Dit is Stop. Jens de Wilde.
3: Bon, het is 12 uur geweest, nu is het wel tijd om uit je bed te komen. Want hey, hoe vroeger je opstaat, hoe langer je van deze zondag kan genieten.

In Ibiza wordt het de komende dagen ook alleen maar warmer en warmer. Net zoals bij ons in België. In Ibiza komende donderdag 36 graden. Bij ons zal het net iets minder warm zijn, maar toch ook boven de 30. En ik denk dat het in Ibiza alleen nog maar warmer zal worden met deze man. Want hij is elke maandag te bewonderen in Ushuaia natuurlijk. David Guetta hier samen met Bebe Rexha. Sad Girls. It's a-

0: Jax Jones.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Vandaag is het zo'n 20, 21 graden aan de kust. En ja, toch wel wat bewolkt. Ook in de rest van ons land, in het binnenland, is dat eigenlijk ook het geval. Maar je weet het, aan de zee kan het altijd sneller opklaren. En dat zien we ook aan de drukte aan de kust. Het valt eigenlijk best wel goed mee. Het is overal rustig of gezellig. Enkel opletten op bepaalde plaatsen in Oostende en ook in Heist, eigenlijk tussen Zeebrugge en de Krokke Heist. Daar is het wel zeer druk op dit moment. Ja, in het weekend is het meestal wel iets drukker aan de zee, maar door het ja, niet fantastische weer vandaag valt het best wel goed mee. Dus als je nog wil vertrekken vandaag, op dit moment, dan kan dat zeker. Heel wat plaatsen is het nog lekker rustig aan zee.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.

Over Hey San gesproken, Sam Veld geniet op dit moment van een vakantie in Blois, niet zo ver van Parijs in Frankrijk. En daar liet hij weten op zijn Instagram: moest mijn zoon hier zijn, dan was ik er een uur lang aan vastgehangen. Want er stond een paardenmolen. Ja, typisch voor de kinderen natuurlijk, hè.

0: Heerlijke track van Clooney en Groove Theory. One Question, wel 7 plaatsen gestegen en gedaald liever gisteren in de top 40, hoorde ik. Jammer! Zo goed. 1 plaats heb ik op dit moment voor jou waar je nog 10 minuten of al meer verliest. Dat is op de E40, want daar is een ongeval gebeurd. En moet je toch wel wat tijd bijrekenen tussen Aalter en Oostkamp. 21 minuten komen er daarbij. En zometeen, chicane.
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Het zijn solden in de design.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozenbaal. Famous brands, lovely prices.
1: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borren dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborren.be. Van den Borren. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.

0: Dat is misschien het enige nadeel aan de zee, dat het zout water is. Ik heb eigenlijk liever zoet water. En misschien toch ook al dat zand tussen je tenen. Geef mij toch maar een zwembad. Dat is de conclusie misschien toch wel. Heerlijke saltwater van Chicane. Zeg, heb je onze nieuwe toptune al gehoord? Die is op en top Belgisch.
1: Dit is de toptune of the week.
2: Manuals en Brian V. Where do I go?
1: We make you

0: Florida en Good Feeling. Zometeen draai ik iemand die over een drietal uurtjes begint aan zijn set op Rock Werchter. Grote naam uit Nederland, je hoort het zo meteen. Eerst nog Alok.
1: Top! We make you move.
2: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano, DJ Wout, Christophe, Cubix en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
3: Zeg, Sjokke, jij stelt precies minder dan een afpomp.
4: Ga zo waggeren, ja. Ik heb mijn uit laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
5: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
6: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
7: Begint er niet over.
6: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
7: Serieus?
8: Dus niet zoals een interim kantoor.
6: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
9: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
10: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
11: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
12: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
13: Gok, weet niet. Twijfel nog.
14: Ah, wat doe jij nu?
12: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
13: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen.
15: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
16: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
17: De beste dance ooit gemaakt.

dus. Ben jij al member van de Top Radio Community? Luister, doe mee en mis niets met de Top Radio BE-app. Download hem gratis via de App Store of Google Play. Download de Top Radio BE-app gratis via de App Store of Google Play. Luister, doe mee.

Vandaag de laatste dag van Rock Werchter met op de affiche heel wat top DJ's en artiesten zoals Moby. Hij staat vanavond op de mainstage, deels gelijktijdig met een andere grote naam, Paul Kalkbrenner. Hij mag de barn van Rock Werchter sluiten vandaag. En dan nog een iets specialere naam die je misschien niet meteen op Rock Werchter zou verwachten. La Fuente. Hij speelt om 4 uur een set in de Tower. Dat is eigenlijk mijn persoonlijke aanrader voor de laatste dag van Rock Werchter. Wij zijn bij Top natuurlijk een grote fan van La Fuente. Daarom draaien we nog eens de song waar het allemaal mee begonnen is voor hem. I want you.

Snap and Rhythm is a Dancer. Zometeen is dan Christophe tussen 1 en 4 hier op top. Ik heb nog Martin Solveig, Pausa en Martin Garrix. En met geniet nog van deze zondag.

0: volledige Topradio playlist vind je nu in de Topradio app. Dit is Top!
1: Hey, goedemiddag. Mocht je deze voormiddag offline zijn geweest, geen zorgen, je bent meteen mee. Top headlines van 1 met Serafine.
2: Goedemiddag. Als je morgen in Brussel moet zijn, hou je best rekening met hinder op het openbaar vervoer. Door een vakbondsactie rijden de metro's, trams en bussen van de MIVB minder of niet. Dat laat de MIVB weten. Hoe groot de hinder zal zijn, kan de MIVB nog niet zeggen. Check altijd de routeplanner van de MIVB voor je vertrekt. In Namen is een vrouw van 26 om het leven gekomen bij een parachutesprong. Het gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw plots oncontroleerbaar te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend. Wolven hebben dit weekend maar liefst 20 schapen doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester daar maakt zich zorgen, want in de regio gaan zeker 19 jeugdkampen door. Maar de angst is onterecht, zegt wolven-expert Jan Loos.
3: Wolven zijn gevaarlijk voor schapen en geiten, dat weten we ondertussen, maar wolven zijn absoluut niet gevaarlijk voor mensen. Ook niet voor kinderen. Kinderen ruiken naar mens en dat is de soort die de wolf eeuwenlang achterna heeft gezeten, die de wolf heeft uitgeroeid. Wolven hebben een pesthekel aan ons en mijden mensen werkelijk als de pest. En je moet een wolf echt al als mens in het nauw gaan drijven om een aanval uit te lokken, of vanzelf zal die nooit een mens aanvallen.
2: De gemeente overlegt morgen met experten of er maatregelen moeten komen. 8 op de 10 bedrijven zijn positief over de verplichte elektronische facturatie. Dat blijkt uit een bevraging van e-facturatiebedrijf Billit. Sinds januari moeten bedrijven verplicht hun facturen elektronisch versturen via Peppol. Een vooruitgang, zegt Victor Kermans van Billit.
4: Kort watervrees heeft plaatsgemaakt voor gemoedsrust en eenvoudige administratie. Ze winnen vooral heel veel tijd en wordt makkelijker betaald. Je wordt sneller betaald, die betaalopvolging is beter. Dus ze winnen voornamelijk tijd en vandaar die gemoedsrust ook.
2: In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er ook erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS. De politie heeft al een vuurwapen gevonden, maar er werd nog niemand gearresteerd. In Catalonië in Spanje is de lockdown in 7 gemeenten daar opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand ging al meer dan 2300 hectare natuur in vlammen op. Het vuur is intussen onder controle en de inwoners van die 7 gemeenten kunnen weer naar huis. De brandweer waarschuwt wel voor nieuwe opflakkeringen. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken en nog kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger. En vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
0: Dit is Top. Christophe Abs.
1: Met muziek, heel veel muziek op deze zondagnamiddag. Need Your Groove Cut, ze komen allemaal voorbij. En Ava Max, die mag starten. $1 Million Baby.

Hey, The Max. Ja, ze heeft het ooit eens gedaan met Alan Walker. Muziek gewijs dan toch, en net Alone, weet je nog, 2021. Wel, ze hebben een nieuwe collab, die twee, Fates. En die ligt momenteel op de plank bij de muziekredactie. En wordt gewikt en gewogen. En dat kan er best wel eens heftig aan toegaan. Je hoorde dus The Max en A Million Dollar Baby. Benieuwd trouwens of die Fates de playlist van Top gaat halen binnenkort. Zeg, goedemiddag. Fijn dat je voor Top kiest tijdens jouw zondagnamiddag. Je gaat het jezelf niet beklagen. Met nu Thomas Gray en Rumors.

Belgische DJ's Danny Korte en Mark Carpentier, Mark Whittaker, oftewel Groove Cat. Eenmalig project van die twee was het, Once in a Lifetime Groove. Je kent ze misschien ook wel nog van Paris Avenue, I Want You. Dat was ook van die twee. Zeg, en van faillissement naar platina, ooit dus financieel volledig aan de grond. Hij moest zelfs geld lenen van zijn ouders om zijn muziek te kunnen blijven produceren. Maar inmiddels heeft hij dus meerdere gouden en platina awards op zijn naam staan. Ik heb het over Kamerad. Dit is Be Mine.

0: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor 499 euro na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
8: Woehoe! Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
9: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
8: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
9: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
8: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Everjack, Never Forget You.
1: Dit is Top.
0: Ja, een zomer zonder centen, een zomer zonder budget. Dat is ja, op uitstap gaan tijdens vakantie. En dat kan ja, best wel wat centjes kosten, vooral als je dan ook kinderen hebt. Ik spreek van ervaring eigenlijk, ik heb er ook twee meisjes. Dus weet je niet waarheen of heb je bijvoorbeeld echt niet het budget om iets leuks te doen? Wel, dan heb je onze Brian in de ochtend, maar vooral dus op donderdag met Kelly, die je ook wel kan kennen van de TikTok-account Kelly and the Chaos. Zomer zonder centen met een leuke, maar vooral budgetvriendelijke uitstaptip van ons Kelly. Nu, de eerste van afgelopen week, als je hem hebt gemist, die tip, die staat online en je kan hem terugvinden op de website stopradio.be. Volgende week donderdag hoor je ze gewoon opnieuw met een nieuwe uitstaptip waar je dus niet al te veel centjes voor moet hebben. Weet je dat ook meteen? Dit is trouwens Swedish House Mafia op Top.

0: Lee Joe, ja, sinds zijn echtscheiding gelooft hij niet meer in monogamie. Hij woont momenteel gewoon openlijk samen in een polyamoreuze relatie met 3 vrouwen tegelijk. Best nog controversieel tegenwoordig. En hoewel hij dus met 3 vriendinnen heeft, geldt die vrijheid niet voor zijn madame, want die moeten exclusief aan hem verbonden blijven en mogen dus geen andere mannen daten. Helemaal open is dat dus niet, hè. Let Me Love You met 3, Lee Joe.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: Dit is Top.

0: Don't wake me.
1: Ja, moet je weten, oorspronkelijk was de demo van het nummer helemaal niet voor Chris Brown geschreven. Niemand minder dan Madonna, die had haar oog op de track laten vallen voor haar album MDNA. Maar uiteindelijk is de demo dan toch bij Chris Brown beland. Gigantische hit voor die Chris Brown, Don't Wake Me Up. Eric E, die krijg je zometeen hier bij Top. De beat is rocking, maar eerst Milking. Dit is Madison. It's the end.

0: Your summer beat. Top!
1: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
2: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
3: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
4: Mo, zie je kameretten van uw mode van?
2: Ja, ook.
4: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
2: Alleen, wat zie je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
4: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
2: Baie.
4: Ja.
2: Frankrijk.
4: Ja, stop, mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dwozen.
4: Ja, dat wel.
3: Moed van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
5: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
6: Begint er niet over.
5: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
6: Serieus?
7: Dus niet zoals een interim kantoor.
5: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Moed van.
2: Liquid dat er wint. Wieder maar, ik kom in het zak slimmer.
8: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Echt?
3: Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

Kate Boyson en David Guetta, Upside Down. Ja, vandaag zijn we zondag 5 juli en de parking van Lidl Mechelen Malinas die verandert deze namiddag voor een dag in een openluchtclub met onder meer Last Frequencies achter de draaitafels liever. The Freshest Rave heet het event en dat om de samenwerking tussen Tomorrowland en Lidl te vieren met ook nog twee verrassingsacts die op het programma staan. Het gaat van start straks vanaf 2, binnen een goed kwartiertje is dat dus. De parking van Lidl Mechelen Malinas, daar moet je dus zijn. En mocht je luisteren op dit moment en je bent op weg naar daar, stuur eens even wat foto's door, dat is altijd leuk. En hij is er dus ook bij. Last Frequencies, dit is Live It All.

0: Daft Punk en Get Lucky. Zeg, maar liefst 40 Malteser chocoladeballetjes tegelijkertijd in je mond stoppen zonder ze door te slikken of te kauwen. Kan jij dat? Heb je dat al eens geprobeerd? Zo ja, hoeveel zijn het er dan ook bij jou? Laat dat eens even weten via de Topradio BE-app. Of dat mag misschien wel met een fotootje, maar hou het wel deftig. Maar hij kan dat, Ed Sheeran. Het is een nogal bizar verborgen talent van Ed Sheeran. Azizam!
1: Hi, this is Ed Sheeran.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: motorpech in Nice.
1: Oh.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Stop!
4: Wat is het toch heerlijk als de zondag echt als een vakantiedag voelt. Niks moet, alles mag. Serafien Smits is er voor jou. Top headlines van 2.
5: Goedemiddag. De man van 53 die gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie in Turnhout ligt nog altijd in een coma in het ziekenhuis. Het gaat om Karel Snoeks, een voormalige profvoetballer. Twee verdachten zijn gearresteerd. Je hoort journaliste Rosalie Pieters.
6: Volgens de buurvrouw die ik sprak, ging het om jonge mensen, een koppel, een man en een vrouw. Wat er nu verder met hen gaat gebeuren, daarvoor wachten we op een reactie van het parket. Na de middag zouden ze laten weten of die twee worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter voor wat hier gisteren is gebeurd.
5: Het blijft onduidelijk wat de agressie precies heeft veroorzaakt. Het onderzoek loopt. Als je morgen in Brussel moet zijn, hou je best rekening met hinder op het openbaar vervoer. Door een vakbondsactie rijden de metro's, trams en bussen van de MIVB minder of niet. Dat laat de Brusselse vervoersmaatschappij zelf weten. Het personeel verzet zich tegen de besparingen die de Brusselse regering oplegt. Hoe groot de hinder zal zijn, kan de MIVB nog niet zeggen. Check altijd de routeplanner voor vertrek. De belangrijkste olielanden ter wereld, onder meer Rusland en Saudi-Arabië, gaan meer olie oppompen volgende maand. Dat hebben ze beslist tijdens een online vergadering. Ze gaan elke dag bijna 190.000 vaten extra oppompen. Bedoeling is om de prijzen op de oliemarkt weer te stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die prijzen al maanden. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken en nog kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
3: Dit is Top. Christophe Abs.
4: Sunny Federa komt langs dit uur. Think About Us. 0800 van Joel Corey zit er tussen, dat is zelf gereden. En die van de Pausa die mogen starten dit uur. Magnetic. Top.

Op 3 terug te vinden deze week in de top is 40. De 40 populairste tracks hier bij Top. Die van de Bouwsta en Magnetic. Een gigantische zomerhit dit jaar. Maar wat je nog niet wist, dat het eigenlijk in een Noors vakantiehuisje tijdens een sneeuwstorm werd geschreven. Bij een temperatuur van min 50 graden. Echt waar. En ze staan trouwens op donderdag 30 oktober in de AB Club in Brussel. Craig David nu hier bij Top. Dit is Insomnia.

0: Jamal Curry en 0800 Heaven.
1: Dit is top.
0: Ja, één absolute reden om top te luisteren, dat is om de muziek natuurlijk, maar ook om enkele festivaltickets binnen te halen deze zomer. En we hebben er best wel wat. Een van die vele duo-tickets voor het festival dat jij misschien nu al in je gedachten had. Zoals er gisteren bijvoorbeeld Festiloco en volgende week is dat Aston Beach. Ik zou zeggen, luister top de komende dagen met op zijn minst een aandachtig oor en misschien ben je er wel bij op een van die festivals komend weekend. Haven en Caitlin heb ik nu voor jou en dat zalige I Run.

0: Test je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah. Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Yeah.

0: tickets gescoord, even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Krevel.
2: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
1: Krevel. Leef beter. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote badeend.
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop.

Donny Federa en Think About Us. Zeg, Justin Bieber die treedt mogelijk op tijdens de halftime show van de finale van het WK voetbal. Momenteel voert hij gesprekken over een optreden op 19 juli in het MetLife Stadium in East Rutherford. Tot nu toe was al bekend dat Madonna, Shakira en BTS onlangs nog in ons land optreden in de rust van de WK-finale. Maar dus misschien ook wel Justin Bieber. I Don't Care heb ik voor jou samen met Ed Sheeran.

0: Tiësto die komt eraan zometeen met Traffic, maar eerst naar de Traffic. En dat valt best wel goed mee, het is maar één plaats hoor. Op de E19 Brussel-Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Roemst, daar ben je een tiental minuten kwijt.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

0: Ja, dit klinkt altijd goed op de radio, hè. Op elk moment van de dag. Tiësto en zijn Traffic. Your summer beat. Your summer beat. Dit is top. Ja, Baby Rexha heeft onlangs aangekondigd dat ze zal optreden op Tomorrowland. Ze staat geprogrammeerd op vrijdag 24 juli op de Freedom Stage. En ze gaf ontzettend aan om zenuwachtig te zijn. Maar ze krijgt toch wel hulp bij het samenstellen van haar set van een goede vriend. En dat is David Guetta. Maar nu ben ik echt wel jaloers. Ik heb geen kaartjes. Maar ja, we zijn nog altijd op zoek. Ik denk dat al hard zoeken zijn achter kaartjes. New Religion staat klaar voor jou na Mr. Big Bro was en New Flow.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce...

0: kansen krijgen op je werk.
1: Check.
0: Interesse in machines.
1: Check.
0: Goede werksfeer.
2: Yes.
0: De Witte van de Cafeën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
3: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je bij wie?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: België.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kan hier niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
6: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
8: Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
5: Modu van.
9: Liquid dat er wint. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
10: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
11: Begint er niet over.
10: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
11: Serieus?
12: Dus niet zoals een interim kantoor.
10: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

0: Mwaki van Zurb.
1: Dit is top. Your
0: summer beat. Ja, over precies 26 dagen, 22 uur, 15 minuten en 11 seconden gaan de deuren van Secrets open. Dat is een festival op kasteeldomein Zellaar in Bonheide op zaterdag 1 en zondag 2 augustus. Dat is ook mijn verjaardag, zeg. En je kan dus mee aftellen naar dat moment waarop de deuren open gaan via hun website secrets.be. Secrets met een Z is dat trouwens. En daar zie je dan een gigantisch grote aftelklok staan onderaan de homepage. Maar dan kan je dus ook de line-up terugvinden met onder meer DJ-letjes Jan Vervloet en Kenny Montana. Dus al die goede muziek tussen de prachtige natuur van het kasteeldomein Zellaar in Bonheide. Dat is Secrets Festival met een Z dus op zaterdag 1 en zondag 2 augustus op het kasteeldomein Zellaar in Bonheide.
1: Beyond.

Imani, Philadelphia en Karas en Don't Be So Shy. Top Headlines van 3 wordt voor jou gefine-tuned door Serafine Clean Bandit. Die krijg je nog van mij net voor 3. Met Anne-Marie is dit Cry a Baby.

0: Dit is Top.
1: Ik zou niet durven om je vakantiemodus te verstoren, maar je bent weer helemaal up-to-date. Na Top uit Lines van 3 met Serafien Smit.
2: Goedemiddag. Een van de verdachten van de zware verkeersagressie in Turnhout gisteren is aangehouden voor poging tot doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden. Zij wordt wel verdacht van slagen en verwondingen. Dat meldt het parket. Het slachtoffer van de agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks, journaliste Rosalie Pieters.
3: Hij is in kritieke toestand. Hij wordt nog altijd in een kunstmatig coma gehouden. Karel Snoeks is 53, maar hij had ook wel al hartproblemen. Ze hebben maar liefst 45 minuten moeten proberen om hem te reanimeren hier. En ja, ze begrijpen ook vooral nog altijd niet wat hier is gebeurd, wat ze precies verkeerd hebben gedaan, dat dit zo uit de hand is kunnen lopen.
2: Het parket onderzoekt dat nog. De belangrijkste olielanden ter wereld, onder meer Rusland en Saudi-Arabië, gaan meer olie oppompen volgende maand. Dat hebben ze beslist tijdens een online vergadering. Ze gaan elke dag bijna 190.000 vaten extra oppompen. Bedoeling is om de prijzen op de oliemarkt weer te stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die prijzen al maanden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners aan de tweede etappe bezig, de eerste echte rit na de ploegentijdrit van gisteren. Het is meteen een pittige rit met op het einde 3 keer de beklimming van de Montjuïc in Barcelona. Je hoort Mathieu van der Poel vlak voor de start.
4: Ik denk, wat ik gisteren ook al zei, dat het echt wel lastig is dan iedereen denkt, zeker met de weersomstandigheden. En ja, die stress die er een beetje gaat komen toch in het peloton, zal het gelijk al een lastige etappe worden. Ik denk dat er meer kans is dat ik niet meedoe dan wel meedoe vandaag, maar als er een kansje is, dan ga ik die wel proberen te pakken natuurlijk.
2: De Deen Jonas Vingegaard rijdt rond in de gele leiderstrui. De rest van de dag zon en wolken. Plaatselijk kan er een bui vallen bij maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden.
1: Eén plaats waar je aanschuift liever op deze zondagmiddag, dat is op de E19 Brussel-Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. In 10 minuten ben je daar kwijt.
0: Dit is Top. Christophe Abs.
1: Laatste voorzet richting GDC 40 straks met Kygo en Ava Max. Whatever. Ian Carey zit ertussen met Keep On Rising. En Jennifer Lopez zometeen. Maar Ace Destiny van LSO.

0: Ja, een van mijn favorites op dit moment nog altijd. Destiny van Alesso en Sasha. En er zit nog zo'n bommetje van Sasha aan te komen, net als die Destiny. Dit keer is dat met Armin van Buuren. Everlasting heet die en het is nu al wachten op de officiële release. Hou die dus in de gaten, want die gaat boomen. Zeg, laatste uurtje op deze zondagnamiddag richting Koen van der Sloten en zijn lijstje. De GDC 40 met nu, as promised, Jennifer Lopez. Save me tonight.
1: GDC.

0: AGR. Een week. Het is weekend, de zon schijnt. Ideaal weer dus voor een aperitiefje op het terras. Of in de lichtzetel.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Maar als je niets lekkers in huis hebt, moet je vanaf morgen weer aandachtig naar Top luisteren. Want Wouter die geeft elke avond tussen 5 en 6 een zomers apero pakket weg. Onze Shane Paul neemt dan een bekende tophit onder handen. Hij geeft er een extra zomerse twist aan. En het is dan aan jou om de titel en uitvoerder door te sturen via de Topradio BE-app. Als je wil kans maken. Afgelopen maandag was dat bij Wouter trouwens voor de allereerste keer met deze opgave. Bailando, bailando, amigos, adios, adios, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adios, adios. En het was luisteraar Ellen uit Beersen die door de computer werd uitgekozen om haar gokje te wagen.
2: Geef me eens hopelijk een juist antwoord op onze Shane Paul daarnet. Welke hit heeft hij in zijn eigen stijl gezongen?
3: Ik denk dat het Bailando van Paradiso is.
2: Dat denk je helemaal goed, Ellen, proficiat.
3: Ja,
2: ja, jij wint een Fresh Air Solaris spritspakket.
0: Ja, Ellen was de eerste die zo'n Aperol-pakket gewonnen heeft dankzij Bailando van Paradiso. En als je dus ook zelf wil kans maken, moet je vanaf morgen weer meespelen met Maika Jamaica.
1: Top! Your summer beat

0: Medi Market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Ava Max met Kygo en Whatever. Thomas Hamilton klinkt heel internationaal, maar eentje uit ons land is dat. Hij begon met het maken van muziek na een ernstig auto-ongeluk op zijn 21ste, wat voor hem de motivatie was om voor die droom te gaan. En dat is hem gelukt. Zijn tweede track, Why Do You, heet die. Ik draai hem zo meteen naar Ian Carey en Rising.

het is er ook wel eentje die houdt van korte plaatjes. 2 minuten 44 en dan is het gebakje Thomas Hamilton, de laatste nieuwe Why Do You. Eén plaats waar je aanschuift op deze zondag, dat is op de E19 Brussel-Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Een tiental minuutjes daar nog bij.

0: Dit is top!
1: Ja, die Beyoncé heeft de muziekwereld compleet verrast met de plotselinge release van een gloednieuwe single Morning Dew Dunk. Het is een R&B-track in collab met Pharrell Williams. Eerste nieuwe solomuziek in 2 jaar tijd voor Beyoncé. Ik haalde die Run the World nog eens boven hier bij top. Zeg, ik heb goesting voor een heerlijk zomers organisch en uptempo ritme dat perfect aansluit bij zonnige stranddagen en grote festivalweides. En dan denk ik meteen, als ik zo even rondneus in onze playlist, dan denk ik toch wel meteen aan Sola. Dat is de laatste nieuwe Haugie PFR. Hier, bij top!

0: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interimkantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide.
4: Vinyl only sets by Age of Love Sound System.
3: Nico Morano,
4: DJ Wout,
3: Christophe,
4: Cubix en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
5: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
6: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
7: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
8: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
9: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
10: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
11: Dit is een Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
12: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Ja, het is wel eens de vraag die bovenkomt op de festivals als je in een groepje bent. Als je de kat bij de melk zet, dan ben je hem of haar soms wel eens kwijt. Enfin, je weet wel wat ik bedoel, maar meestal hoef je daar natuurlijk niks achter te zoeken. Another nu, dit is Talk to You.

Alles komt goed. Deep Zone and it's gonna be alright. De GDC 40 met Koen die staat klaar vanaf 4. Aftellen, dat doe je samen met hem. Van mij nog een fijne zondagnamiddag en tot volgende week. Gabriel Ponte, die krijg je nog van mij. We could be together.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top! Top Headlines.
3: Goedemiddag. Een brutale home invasion in Kasterlee, in de Antwerpse Kempen. Vier gewapende mannen drongen daar afgelopen nacht een huis binnen en namen van alles mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Ze zijn spoorloos. De bewoner raakte bij de aanval gewond aan zijn hoofd. Politie en parket onderzoeken de zaak. In Mechelen zijn vier mensen gewond geraakt bij een vechtpartij die ontstond nadat een man plots in de lucht schoot. Een vrouw raakte gewond aan haar hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze is niet in levensgevaar. De drie anderen waren er minder erg aan toe. De politie heeft de verdachte opgepakt, een man van 38. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is. De zware brand in het noorden van Portugal is bijna onder controle, dat meldt de civiele bescherming. Portugal zet daar zo'n 1200 brandweerlieden in, net als twee blusvliegtuigen en vier helikopters. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich supersnel door de hitte en de droogte. Zo'n 13.000 hectare natuur is al vernield, 9 mensen raakten gewond. Elise Mertens is verrassend uitgeschakeld in een dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met de Chinese Zhang in 3 sets van een Taiwanese-Chinees duo. Mertens won het dubbeltoernooi in Wimbledon vorig jaar nog. In het enkelspel staat ze wel in de 8e finales. De rest van de dag zon en wolken. Plaatselijk kan er een bui vallen bij maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden.
2: Dit is Top!

0: Jij bent beland in het weekend van top en dan mag je al eens enthousiast zijn.
1: Het is niet te geloven! Het is niet te geloven! Dit hou je niet voor mogelijk! Dit hou je niet voor mogelijk!
0: Laat ons hopen dat jij dat ook gaat voelen tijdens deze lijst. Een nieuwe Global Dance Chart die gaat beginnen. En hoe klonk deze lijst vorige week?
2: Number 3.
0: Mooi gestegen, Martin Garrix en Ed Sheeran met...
2: Number 2.
0: Blijven zitten, Another Talk to You. Tiende week, Bebe Rexha met... Een weekje geleden was ik gezellig aan het babbelen met Valerie Wijnands en plots zei hij tegen mij, ik ben even weg, want ik heb een call met Bebe Rexha. Ik dacht nog van, wat zegt hij nu allemaal? Maar ze is blijkbaar ook iets te weten gekomen.
3: I don't know, there's some big surprises happening in Belgium.
4: Oehoe!

Wist jij dat het wetenschappelijk is bewezen dat muziek en seks hebben even goed is voor de hersenen? Met andere woorden, dat doet hetzelfde met je lichaam. Even bij stilstaan. Als je dus dit weekend alleen bent en je wil tot een hoogtepunt komen, luister dan gewoon naar dit. Lost Frequency, So Much Beauty Around Us.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
4: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
5: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Knaldi! Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
8: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
9: 500?
8: Schatje, dat is €25.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
8: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
9: Allee jong, gracias Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valuta rekening van KBC. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!

ooit heel lang geleden speelden ze samen in de zandbak in Leeds. Het gaat over Prospa en de gasten zeiden ook van we gaan het maken in de muziekwereld. Mensen dachten dat is een luchtkasteel in plaats van zandkasteel. Maar nee, ze hebben het wel degelijk waargemaakt. Ze komen binnen in de GDC 40. Dit is Prospa met Dreams.

0: Is het een goed idee om deze zomer even tijd te besteden aan een boek lezen? Volgens Afrojack wel.
1: I used to be very introvert. I used to be very shy. I'm like 180 degrees from who I was when I was 15. By choice. So I think that's the most important thing that I learned from books. You can be whatever you want to be. You just have to learn how.
0: Mooi toch van Afrojack uit Nederland, die ook gewoon in het Nederlands had mogen antwoorden. Maar goed, als hij in het Engels wil beginnen. Yes, yes.

0: zo snel uit, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

Elke week duiken wij in de hitlijsten Dive Into Me van Alok en Khalid op 26. Deze week kom je dus te weten wie zijn en wie dus ook helemaal bovenaan staan in de hitlijsten.

0: Het is de zesde week en vijf plaatsen moeten afgeven. Serotonin, James Hype. En wat is dat nu eigenlijk? Als het goed gaat met je serotonin, dan gaat het goed met de stemming, slaap, eetlust, geheugen en de pijnbeleving. Ah ja, de pijnbeleving. Spannend. Zometeen de 20 beste.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
3: Zalando. Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
5: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
4: Krevel. Leef beter.
6: Dit is Top. Top Headlines.
7: Goedemiddag. Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar van Doesburg verdedigde de agenten vanmiddag in VTM Nieuws.
8: De politie heeft daar zeer correct opgetreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. Regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Daar gaan we ook niet van de indruk op doen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden. Dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
7: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Brutale home invasion in Kasterlee in de Antwerpse Kempen. Vier gewapende mannen drongen daar afgelopen nacht een huis binnen en namen van alles mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Ze zijn spoorloos. De bewoner raakte bij de aanval gewond aan zijn hoofd. Politie en parket onderzoeken de zaak. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis en nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
9: Ik wil die niet meer zien. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat mijn man meegemaakt heeft. Ik aanvaard deze niet. Nee, ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het enigste. Ik hoop alleen dat hij erdoor komt.
7: De politie pakte twee verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. Tijdens een paardenprocessie in Florijn in de provincie Namen zijn 8 mensen gewond geraakt toen een paard op hol sloeg door geweerschoten. Het paard liep daardoor in op een groep mensen. 5 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen vecht daar nog voor zijn leven. Uit onderzoek blijkt dat de ruiter zijn paard niet onder controle had en dat hij ook te veel gedronken had. De zware brand in het noorden van Portugal is bijna onder controle. Dat meldt de civiele bescherming. Portugal zet daar zo'n 1200 brandweerlieden in. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte en de droogte. Zo'n 13.000 hectare natuur is al vernield. 9 mensen raakten gewond. En Elise Mertens is verrassend uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met de Chinese Zhang in 3 sets van een Taiwanese-Chinees duo. Mertens won het dubbeltoernooi in Wimbledon vorig jaar nog. In het enkelspel staat ze wel in de 8e finales. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. Minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in.
6: Dit is Top.

0: En het is van dat...
1: We gaan mensen exposen.
0: Yes, want deze week staat hij op 20. 9 plaatsen gestegen en het is zo'n track. Eens hij begint, dan heb je het idee van hou me tegen of ik ga beginnen dansen. Sylvia Pumpa, dit is Antonite op 20.

0: In Your Eyes, Alesso en One Republic. Heb jij zin in een weekenddilemma? Want ananas op een pizza, ja of nee?
1: Pineapple on pizza is the best thing that could ever happen to pizza. It's so good, the sweet, the savory. It's like, I can't imagine pepperoni pizza without pineapple. It's the best.
0: Oei, oei, oei, oei. En wel ja, dat is volgens mij het minste wat je kan zeggen tegen alle Italianen. Dit is Becky G en Tapic.

0: Medi Market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Adventure is everywhere.
4: Kom naar de Solden.
5: Nee, Solden.
4: Solden?
5: Een S Solden bij AS Adventure.
4: AS, dat is ook al mijn S.
5: Ja, Solden bij AS Adventure.
4: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
5: Nee, het is Solden.
4: Shit, hè.
5: En zondags open.
4: Nu zondags open. Moet dat op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
3: AS Adventure.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe!
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
10: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
11: En zo'n grote badeend.
10: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: als jij een kind bent, dan ben je toch ook fan van Robert Miles en Children?
1: Nee!
0: Ah, Valasse, ik dacht het wel. En dan ga je ook blij zijn met deze. Komt uit het niets binnen. Op nummer 13, dit is Skrillex.

0: Deze week plus 1 in de 28e week. Jugal en Jamaican Bam Bam. En hoe klonk deze lijst vorige week?
1: Number 3.
0: Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Number 2.
0: Al wekenlang blijft hij staan. Another. BB Rexha met... En als jij denkt, wel die BB Rexha, ik zou die wel eens live willen zien en je hebt toevallig ook een ticket kunnen scoren van Tomorrowland, wel, dan ga je die ook kunnen spotten, want ze heeft het aangekondigd afgelopen week. BB Rexha staat ze deze week opnieuw op 1.
2: I'm moving through the sun.
0: Kom je vandaag te weten.
2: I did it all the time.
0: En nu deze, Jugal.
2: I'm going through the sun.
0: En Ultra Nate, ja dat is zij.
2: I'm so big.
0: Dit is Moving to the Sun.

0: Alright, jong. En een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog zolden ook.
6: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
5: Ah, wat doe jij nu? Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
6: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen.

0: Ik vind dat je alle mensen alle succes in het leven moet gunnen, maar bij dit wil ik toch even stilstaan. Dit zei David Guetta ooit.
1: When I was poor, I had a lot of time to spend money, but I didn't have money. And now that I have money, I don't have time to spend it.
0: Zo succesvol zijn dat je geen tijd hebt om je geld uit te geven. We gaan die mensen eens moeten helpen, denk ik.

I Want You O.A. En zo hebben we de klinkers ook al gehad in het weekend. Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Wij gaan eraan beginnen, het moment van de week. Dit is de top 3 van de GDC 40. Let me tell you.

0: Volgens mij moeten ze deze week een meeting gehad hebben. Martin Garrix, Ed Sheeran, Another en 54 Ultra. En hebben ze gezegd, allee, komt is goed. We gaan eens van plaats wisselen. En dat hebben ze ook gedaan. Zo is de top 3 toch niet helemaal dezelfde als die van vorige week. We mogen wel eindigen met een madame die een aantal dagen geleden nog dit zei.
1: I don't know, there's some big surprises happening in Belgium.
0: Ja, we weten ondertussen al dat ze naar ons land komt. En big surprise, ze staat opnieuw op 1. Bebe Rexha, New Religion. Global.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top! Top Headlines.
3: Goedenavond. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar, die Del Toro liet winnen. Remco Evenepoel werd derde, gele trui Jonas Vingegaard vierde. Vingegaard blijft leider in het klassement. Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar van Doesburg verdedigde agenten.
4: De politie heeft daar zeer correct op getreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. Regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Daar gaan we ook niet van de indruk op doen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden. Dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
3: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd aangereden door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser voorrang geven en kon de bestuurder van de auto hem niet meer ontwijken. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
5: Karel is verhaal gaan vragen bij die man. Die gaat altijd naar iemand en die zal altijd zo... Come on. Goed bedoeld. Altijd goed bedoeld. Dat is geen straatvechter. Dat is geen vechter. Ik heb die nog nooit niet zien vechten. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat mijn man meegemaakt heeft. Ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het eerlijkste.
3: De politie pakte twee verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. De Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. De Britten Russell en Hamilton werden tweede en derde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. Minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. Vanaf donderdag tot 32 graden.

0: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
1: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
0: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
1: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
0: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: bij Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Uh-huh. Ja, die look, dat komt...

0: Nieuws.
1: Goedenavond. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar, die Del Toro liet winnen. Remco Evenepoel werd derde, gele trui Jonas Vingegaard vierde. Vingegaard blijft leider in het klassement. Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar van Doesburg verdedigt de agenten.
2: De politie heeft daar zeer correct op getreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. Regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Ik kan me ook niet van de indruk opdoen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden. Dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
1: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd aangereden door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser vooraan geven en kon de bestuurder van de auto hem niet meer ontwijken. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
3: Karel is verhaal gaan vragen bij die man. Die gaat altijd naar iemand en die zal altijd zo... Come on. Goed bedoeld. Altijd goed bedoeld. Dat is geen straatvechter. Dat is geen vechter. Ik heb die nog nooit niet zien vechten. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat mijn man meegemaakt heeft. Ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het enigste.
1: De politie pakte twee verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. De Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. De Britten Russell en Hamilton werden tweede en derde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. Minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. Vanaf donderdag tot 32 graden.

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

via de online zender in de Topradio BE-app en topradio.be. Ook de volledige Topradio playlist.

0: heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar, die Del Toro liet winnen. Remco Evenepoel werd derde, gele trui Jonas Vingegaard vierde. Vingegaard blijft leider in het klassement. Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar van Doesburg verdedigde agenten.
1: De politie heeft daar zeer correct op getreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. Regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Daar gaan we ook niet van de indruk op doen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden. Dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
0: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd aangereden door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser voorrang geven en kon de bestuurder van de auto hem niet meer ontwijken. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
2: Karel is verhaal gaan vragen bij die man. Die gaat altijd naar iemand en die zal altijd zo... Come on. Goed bedoeld. Altijd goed bedoeld. Dat is geen straatvechter. Dat is geen vechter. Ik heb die nog nooit niet zien vechten. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat wij een man meegemaakt hebben. Ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het enigste.
0: De politie pakte twee verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. De Monegasque Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. De Britten Russell en Hamilton werden tweede en derde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. Minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. Vanaf donderdag tot 32 graden.

0: Goed, ik begin opnieuw.
1: De zotste 10 minuten van de week beleef je elke keer opnieuw. De weekendwaanzin van Jeroen en Koen. Beluister je via topradio.be en de Topradio BE-app. Top, we make you move.
2: Ook de volledige Topradio playlist.